0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981, januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgum ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Driel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Driel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. De extreemrechtse AfD staat met 37% van de stemmen net bovenaan in Mecklenburg-Voorpommeren. Dat is een stijging van 20 procentpunt vergeleken met 5 jaar geleden. In Berlijn heeft links een verrassend ruime voorsprong opgebouwd. De CDU leidt in beide deelstaten de grootste verliezen. En duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD daarentegen is met 38,2% van de stemmen de grootste partij geworden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. Oekraïne heeft honderden drones afgevuurd op de Russische hoofdstad Moskou. Bij de aanvallen zijn 2 doden gevallen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om de omvangrijkste aanval tot nu toe. Een van de voornaamste doelwitten was een grote lokale olieraffinaderij. Rusland meldt dat de meeste drones zijn neergehaald. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. En bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Omwonenden alarmeerden rond 10 uur de hulpdiensten nadat ze meerdere schoten hoorden. Hulpverleners, waaronder een traumateam, hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. De politie zoekt nog naar de daders. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Nieuwe en betere beelden van de schietpartij in Overasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Door ons hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Fur bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Hasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file, de vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum, 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvega en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden, is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurt er als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.
2: Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer stilstaatverkeer vanaf knooppunt Oudijk. Meer dan 20 minuten vertraging door de controles. En er staat nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolfgang en Heerenveen 6 kilometer door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: distant red neon.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat en woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martin Air een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Voor minister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Verra wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweert 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Meer dan 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoort erop uit.
4: Your favorite songs playing now. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, pasen, chanukka, diwali of holy pakwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan versnelling woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Staatssecretaris Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. It's a

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: Hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood lichtrijden van 320 naar 330 euro. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, want wordt geëerd als een vorst.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt de populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt. Always feel good, golden oldies radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

Want we lieten ons daar vangen aan de zon.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Wil wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft de organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen de persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. En de provincie Utrecht, de vervoersregio Amsterdam en 4 gemeenten hebben een akkoord gesloten over de snelfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam. De route wordt ongeveer 40 kilometer lang en kost minimaal 57 miljoen euro. De werkzaamheden starten in 2028. De Boerstraattunnel in Utrecht volgt in 2032. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

What's that? What's that? What time?

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens, op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto, die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht 2 kilometer aan langzaamrijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: uit het verleden. Die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Golden Oldies Radio gaf jou Tavares uit de jaren 70. Don't take away the music.
1: Het wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
0: Hallo, mijn naam is Theo. Ik ben er tot een uur of zes vanmiddag voor jou. Gewoon leuke plaatjes in de spits. Plaatjes die je kan meezingen. Plaatjes die je misschien wel leuk vindt.
1: Theo van Gameren. Een volle herfst lang. De koning van de keiharde hits.
0: Nu met een leuk uit 1984. Flock of Seagulls.

0: vakantieplaatje deze van Flock of Seagulls. Denk terug aan die vakantieliefde. Die mooie vrouw of die mooie man die jouw zomer zo mooi maakte. En dan deze. Ik wou dat ik een foto van je had. Misschien heb je in ieder geval helemaal niet waar. Dan heb je de muziek nog van de Flock of Seagulls.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms moet je mensen waar je van houdt helemaal loslaten.

0: je tablet. Druk me tegen je aan. Do you wanna help me? Leuke van de jongens en dames van Bow Wow Wow. Hoorde jij in de swingende hitmiddag. Goedemiddag. Jouw eigen Golden Oldies Radio via DAB Plus of online. Wij hebben de allermooiste voor jou.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1998 was ik in Amsterdam. Waarom was ik in Amsterdam? Nou, daar werd de opening van een nieuw radiostation gevierd. Business News Radio, BNR, nog steeds in de lucht. Via FM en DAB+. Don Henley zond

De zomer is helaas voorbij, maar de muziek over de zomer die blijft op Golden Oldies Radio. The Boys of Summer. Even de leadzanger van de groep The Eagles, Don Henley. Met misschien

vanavond, allebei voor jou. Aan het einde Willem Duin. Wat een rare man. Daarvoor een van de leukste zomerhits van 1987. De dames van C.O.N. Boys. Uit Den Haag kwamen ze. En als je heel veel geluk had, dan kon je ze nog op het strand van Den Haag zien. Van Scheveningen in de strandtent. Waren leuke dames.

0: Op deze maandag, de maandagmix. Met alleen maar leuke jocks en leuke muziek voor jou.
1: Herinner jij je deze nog? Dit is een swingende hitmiddag, gouden ouwe.

0: werk. Wij hebben de allerbeste hits voor jou. Zo deze, 1982. Een hele mooie van PhD op de radio. I won't let you down. Nee, we laten je al niet in de steek. We zijn er dag en nacht voor jou.
1: Hey Theo, de muziek is bijna net zo lekker als jij bent.
0: Nou, en dit is een hele mooie. Dus als ik net zo lekker ben als deze plaat, dan moet het wel heel goed met me zijn. Dan kunnen we bijna gaan zeggen dat we een match voor elkaar zijn. Goedemiddag, Golden Oldies Radio, de maandagmix voor jou. En zullen we even met elkaar gaan zwijmelen op deze plaat?
2: Droom weg bij deze.

een van de mooiste liefdesplaatjes ooit gemaakt. Deze van Styx. De zwijmeldrank van dit uur. Babe, I love you. Ja, wij houden van jou. We houden van jou, de luisteraar van Golden Oldies Radio. En we geven jou dus daarom de allerbeste muziek uit het verleden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopte, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Yo.

Heerlijk plaatje deze. 1979. Promises, een van de favoriete platen van Alfred van Gadde. Baby, it's you. Ja, ik ben het op de radio. Nog een uurtje lang de swingende hit. En nog met Theo Vergameren.

0: Trap hoorde je met de Swing Your Daddy. Goedemiddag, Golden Oldies Radio, DAB+. Of online via goldenoldiesradio.radio.
1: Wie is die gek die nu weer uit mijn radio komt?
0: Nou, mijn naam is Theo. Ik ben er tot 6 uur met de swingende hitmiddag. En daarna gaat de avondmix verder met Tony Winter. Onder andere ook nog Rob van Dijk.
2: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de swingende hitmiddag.
0: Ja, die geven wij jou iedere maandag tussen 4 en 6 uur. Gewoon van die lekkere plaatjes.
3: Theo, het is weer tijd voor je broodje bal gehakt met mayonaise.
0: Lekker.

0: Walter W. In 1992 trad ze nog op een plekje heel dicht in de buurt hier. Van de stadion van Dordrecht 90.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: De toekomst kan soms tegenvallen.
2: Niet alleen voor mannen, maar ook voor de mooiste en zwoelste ruimdenkende vrouwen. Het is gekker dan gek. De swingende hitmiddag met Theo van Gameren.

0: Oldies Radio.
1: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Ik ga het jou vertellen. Vandaag vriendin Elise Schaap jarig. De vrouw die alles kan aandoen wat betreft haar stem. 44 jaar wordt ze.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Gaan we terug naar 1999.

0: Maandagmiddag heel druk op de wegen in de regio Rotterdam. Files op de A16, de A15 in beide richtingen. En ook de A27 staat vast in verband met de afsluiting voor vrachtverkeer van de Merwedebrug nabij Gorinchem.
1: Op een tijdstip dat jij een stokbrood warm vlees met pindasaus, een medium gebakken biefstuk of een toast met caviar met truffelmayonaise eet, presenteert Theo van Gameren met zijn broodje bal met mayo in de hand de swingende hitmiddag. De swingende hitmiddag.
2: Of je nou hakt of prakt, dit is de Club Dennenhof Polderpop Stamppot.

Together, een leuk hit van Roxy Music en Brian Ferry als liedzanger. Goedemiddag, Golden Oldies Radio. Jouw honk op de radio voor de allerbeste muziek uit het verleden. Wat een grieven bij.

hele tijd lang heb ik deze plaat niet kunnen aanhoren. Met dank aan Herbert Swisser. Hij bracht Radio 10 Gold, of Radio 10 moet je dan zeggen, terug in de lucht. En dat deed hij op een heel speciaal...

0: weer een winnaar. Jij luistert naar jouw eigen Golden Oldies Radio. De allerlekkerste voor gauw oude
1: muziek. Theo van Gameren, de Eiko bij uitstek.
0: Nou, haha, dat is wel heel veel gezegd.

1986, Amanda, Boston. Toen de tijd veel gedraaid voor alle vrouwen die Amanda heten. Ja, inderdaad. Gebeurde toch wel eens in die tijd. De zaterdag voor jou. De maandag voor jou. De woensdag voor jou. Elke dag voor jou. Golden Oldies Radio. De beste hits uit het verleden. Zoals deze. Rita.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Buchholz, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
4: Zo, die hebben we.
3: Er is maar één probleem.
4: Oh, nee.
3: Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
4: Shit.
3: Hier is hij, Tony Winters.

0: Een van die mooie ballads uit de jaren 70, hè? Alan Clark en Graham Nash, een oudje van de Hollies. Dank aan collega Theo uiteraard.
1: Yo! Hello everybody! Yo!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het.

van de betere Nederlandstalige classics uit de midden jaren 80. Roland Verstappen. En Zij is een wonder. Het werd geschreven en geproduceerd door niemand minder dan uiteraard Peter Koelewijn.

pop classics. Eind jaren 60, begin jaren 70. Geschreven geproduceerd door George Kooijmans, gezongen door Johnny Kaagman. Uit Den Haag afkomstig. Earth and Fire. En het verhaal van Seasons.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. Een minderjarige jongen is op 15 september mishandeld door een groep van 15 tot 20 jongeren in het Bultpark in Lelystad. Hij zou ook met een schaar zijn bedreigd nadat hij de groep aansprak op het gebruik van het scheldwoord kanker. De politie bevestigt dat de minderjarige betrokken was. Bondskanselier Merz sluit aftreden uit na een historische verkiezingsnederlaag in Mecklenburg-Vorpommern, waar zijn CDU geen enkele zetel behaalde en de AfD won. Hij noemde op een persconferentie de uitslag een dieptepunt. In Berlijn kreeg het CDU 20% van de stemmen. Morgen spreekt hij met de CDU-fractie. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: plaatje uit 1967. Ja. Hij klinkt nog best lekker, vind je ook niet? De Four Tops hoorde je als eerste in Rob Schouderuurtjes. Met Bernadette. Hey, goedenavond. Het is weer de hoogste tijd. Tot 9 uur vanavond mag ik jou in de hoop aangenaam bezig te houden met heerlijke muziek. Met leuke items. Ditmaal heb ik voor de gouden greep gekozen voor de politiek. Nou, ik weet niet of je het allemaal mee hebt gekregen. Want er was weer een wanvertoning, hè. Nog steeds is het niet gekozen welke richting Rob Jet opgaat. Naar links of naar rechts. Blijf keihard door, rechtdoor rijden. Dat houdt dus in dat hij deze week nog heel wat kopjes koffie moet gaan drinken met de mensen die mee willen doen. Ja, met de oppositie, nou, wie er nog van overblijft. Het wordt iedere dag wordt steeds minder, maar ja, goed. Ik hou mijn hart vast. En voor de rest, om 19:30 en om 20:30 hoor je weer de super tip voorbij komen. Uitgekozen weer zorgvuldig door Edwin Simonis. Wat heb ik nog meer? Af en toe een nieuw plaatje, maar dat straks meer over. En natuurlijk heerlijke muziek, hè? Ja, daar doe ik het voor. Want daar luister jij graag naar. Laat eens weten wat jij aan het doen bent. Radio luisteren? Of iets anders? Nou, als je niet de radio luistert, kan je mij niet horen, nee. Sorry, Arha.
1: James of Wolf.
0: Het 87 nu. Cry Wolf.

album Everyday Life. Uit 2019 alweer. Van Coldplay, ja. Het blijft één van mijn favoriete bandjes, hè. En meer dan 25 jaar zijn ze bij elkaar. Een van de langzittende groepen, hè. Enkel één ding vind ik jammer. Ze maken geen nieuwe album meer. Maar ze hebben genoeg hits hebben ze gemaakt. En genoeg CD's uitgebracht. Dus we zitten niet zonder, in ieder geval. Terug naar 1987 op Golden Oldies Radio. Hier is

Donna Summer, hè? Die hoorde die ook nog in de Rob Schouderuurtjes. Met Dinner with Gershwin. En Gershwin was een klassieke componist.

looking at you. Whitney Houston. Mama 2G.

Golden Oldies Radio, What You Looking At. Uit 2002 alweer. Van het album Just Whitney. En daarvoor was er nog Craig David met Galantis, ja. En die heeft het over DNA. Straks, na Westlife.

klinkt weer lekker hoor. De nieuwe supertip. In Rob's Gouden Uurtjes. Week nummer 39. Flats en Amaze.

Je kunt er uren over praten en ruzie over maken of er juist even helemaal niets van willen weten. Maar soms komt politiek ook gewoon uit je luidsprekers. Drie platen uit drie verschillende decennia laten horen hoe artiesten reageerden op de wereld om hen heen. We beginnen in 1965 met Barry McGuire met Eve of Destruction. Een stevig protestnummer over een wereld die volgens de tekst steeds dichter bij de afgrond lijkt te komen. Vietnam, oorlog, kernwapens en maatschappelijke onrust. Het zat allemaal in de tijdgeest van de jaren 60. Dan maken we een sprong naar 1971. Marvin Gaye vraagt met Who's Going On, What's Going On, wat er toch allemaal aan de hand is. Vietnam, armoede, racicale inspanningen en geweld vormen de achtergrond van een nummer dat niet schreeuwt, maar juist op een bijna zachte manier om vrede en begrip vraagt. En we eindigen in 1983 met U2 en Sunday Bloody Sunday. Noord-Ierland was die pijn om in muziek die wereldwijd bekend werd. Drie scènes, ja. Drie verschillende geluiden, maar één overeenkomst. Muziek kan soms meer vertellen over de wereld waarin we leven dan duizend politieke toespraken.

Als laatste hoorde je U2 met Sunday, Bloody Sunday. En daarvoor was er nog Marvin Gaye met What's Going On. Ja, dat is een triest verhaal, blijf ik dat vinden, van Marvin Gaye. Die één dag voor zijn verjaardag, op zijn 45, ja, één dag voor zijn verjaardag, hij zou 45 jaar zijn geworden, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader. En de aanleiding daartoe was, in het ouderlijke huis kregen de man en de vrouw, dus de ouders van Marvin, ruzie. En wat Marvin deed is grote tussen springen en hij wilde zijn moeder beschermen. Waarop zijn vader naar de slaapkamer liep om daar een pistool te pakken, die notabene door Marvin als cadeau aan hem werd gegeven toen die tijd. Hij kwam terug en hij schoot Marvin Gaye van dichtbij dood in zijn hart. Ja, dat is heel triest. En daarvoor was het nog als eerste Barry McGuire met Eve of Destruction. Hoogste tijd voor Nederlands Fabrikaat. Hier is het goede doel.

dat klinkt best toch wel lekker, hè? Nee, ook niet? De nieuwe single van After, ja, zo heet zij. Eenmaal. En Snowburn. Nieuw. Indrops, gouden uurtjes, ja. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. En straks, in het tweede gedeelte, nog meer heerlijke muziek. Het gouden nieuws en voor de tweede achtereenvolgende maal de supertip. Dus blijf er maar lekker bij. Er zijn nog veel meer leuke dingen in petto.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. Vanaf 2029 gaat een nieuw kinderopvangstelsel in, waarbij iedereen 95,6% vergoeding krijgt. Lage inkomens gaan daardoor ruim 20 euro per dag in de week meer betalen. De overheid betaalt de toeslag voortaan direct aan kinderopvangorganisaties, zodat grote terugvorderingen bij ouders worden voorkomen. De Raad van State buigt zich nu over de wet. Een Nederlandse vader is door een rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Het kind overleed in januari 2022 in Turnhout en werd pas 8 weken later gevonden. In zijn lichaam werd ketamine aangetroffen. 4 huisgenoten kregen straffen tussen 1 en 3 jaar voor het onthouden van voedsel en verzorging. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

anekdote ben vergeten. Ja, zo kan je dit wel noemen van Wendy en Lisa. Hè? In 1987, als eerste in het tweede gedeelte van Rob Schouten Uurtjes, hoorde je Waterfall. Tot 9 uur mag ik jou aangenaam bezighouden. Ik hoop het dat ik het voor elkaar ga krijgen, ja, want anders moet je maar eens reageren. En wil je nou zo'n plaatje horen in mijn programma? Nou, schroom niet, hè. Surf naar de website van Golden Oldies Radio en laat daar je bericht achter. En met veel plezier ga ik dan jouw plaatje draaien. Hier is Wax.

Ja, je zou je afvragen van de groep Toto, hè? Bestaat die nog wel? Jazeker, want ze toeren nog steeds. Jij kent natuurlijk Toto als hits van Africa en Rosanna. Maar we gaan nog steeds gaan ze nog de wereld over, hè? Met de tour. Ja, ik weet niet wanneer ze Nederland aan gaan doen, maar ik hou het voor jou in de gaten. Als er daar meer over bekend is, dan laat ik jou zeker in mijn programma weten. Is Toontje Lager.

0: 178 jaar, 184 jaar, 192 jaar, 2026. Foutmelding. Te veel goede muziek.
1: Rob Schouder, uurtjes.

mijn favoriete decenniumjaar, hoor. En er worden ook heel veel hits. Komen daar vandaan. De keuze is er dus in ieder geval, ja. De Whisper hoorde je. It's a Laughing. Eventjes terug naar wat rustige muziek. Vind je ook niet? Is Vanessa Williams. Colors of the Wind. Op Golden Oldies Radio.

Oldies Radio. Maar ja, we moeten een paar nachtjes slapen. En voor het weet is het weer zover. Kan je daar weer naar luisteren. Trouwens, al die andere radioprogramma's hier op deze geweldige zender, die zijn ook de moeite waard, hoor. Als ze dit reclame te maken voor één dag, nee hoor. Wie ben ik? Ik wil me altijd zo bescheiden mogelijk opstellen. Daarom hoor je me weinig zeggen over de maandagmix. Ja. Behalve dan vanavond. Ja. Yes! En 83, Owner of a Lonely Heart nu, de radio.

0: goed, de tweede achterin volgde normaal in de opstouwdiertjes. De super tip. Vlaats. En een meest week nummer 39 jaar voor het week. Zie je zo weer aan. Aan de champagne en de oliebollen.
1: Het gouden nieuws.
0: We gaan terug naar 1989. In november valt de Berlijnse muur en daarmee komt er een symbolische einde aan de periode van verdeeldheid in Europa. Oost en West komen letterlijk dichter bij elkaar. Een historisch moment dat de wereld verandert. En terwijl de geschiedenis wordt geschreven, staat ook muziek niet stil. 1989, het jaar van de Berlijnse muur en van deze grote hit, The Bangles en Eternal Flame.

dat dit nummer, de zangeres van The Bangles, werd door de producer werd, ja, gevraagd om dit nummer, The Eternal Flame, in haar naakje op te nemen. Want, zo zegt hij, dan komt het veel beter tot zijn recht. Ja, ze deed dat wel, maar achteraf, na de opname, zei hij, ja, het was een geintje. Ik ben bang dat ze daar niet zo blij mee is. Nee, het staat stil. En dat gaan we nou krijgen. De show moet door blijven gaan, want ja, elke seconde stilte is er één te veel, ja? Ja. Kijk, daar heb ik Wilco Verkerk achter me aan. En zeg, Van Dijk, een beetje opletten, want de muziek moet doorgaan hier op Golden Oldies Radio. Ja.

Wang Chung, die scoorde een paar hitjes, bescheiden hitjes, geloof ik, volgens mij, in de jaren 80. Hypnotize Me is uit 1987. En toen werd het stil, na die periode. Las ik een bericht op Facebook van Wilco Verkerkt, dus de man achter het grote radiostation Gold Oldies Radio, met een eerbetoon aan zijn moeder die hij 2 jaar geleden heeft moeten missen. Overleden dus. Wat wil hiermee zeggen? Nou, hij wil zijn moeder herdenken met een mooi liedje. Een liedje gezongen door André Verdijn. Bij deze dus. Voor Wilco. Aan zijn moeder.

is wel een tijdje geleden dat we wat van deze groep hebben vernomen, hoor. The War on Drugs. Zover ik me kan herinneren was hun vorige single I Don't Live Here Anymore. En dit is een nieuwe, die ze een paar weken al uitbrengen. En dan hoor je ook de verleers hier in Rob Schouderuurtjes. Who's That? Met een plaatje. En duurt ook bijna 5 minuten. Ze maken op zich altijd plaatjes. Langer duurt ze dan 3 of 4 minuten, ja. Het is waar voor je geld als je hem aanschaft, ja.

Justine with Confidence. Zit erop 2 uur. Lang hebben kunnen luisteren tussen 7 en 9 op iedere maandagavond. Na een hoop schouder uurtjes. Straks veel plezier met Jack Duizer. Met Goudmerk, die zit naar mij. Hij zit al te wachten. Ik ben volgende week terug. En ik laat je achter met Brad, met Aubrey. Tot volgende week.

0: is te blame.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestwoorden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, scandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. Minister Van den Brink wil alles doen om asielkinderen veiliger op te vangen, maar kan niet garanderen dat dit binnen 6 maanden lukt, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eist. Kinderen verblijven soms jarenlang in sporthallen, schepen en containerwoningen zonder privacy, met geweld om hen heen. De kinderombudsman stelde 3 jaar geleden al vast dat de leefomstandigheden onder de ondergrens waren gezakt. Bij operatie Atlas Nexus, geleid door België met 34 deelnemende landen, zijn 490 verdachten gearresteerd. De operatie startte in 2022 en richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en vuurwapenhandel. In Latijns-Amerika en de Caribbean werd onder meer 150 ton drugs in beslag genomen. Alleen al in Costa Rica werden 375 verdachten opgepakt. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Zo, vind je net, de kop is er vanaf. Mooi nummer was dat trouwens. Welkom, het is 9 uur geweest op de maandagavond. Het is ondergetekend, hè? Mijn naam is Jack Jaggio. En ik mag weer tot 10 uur. En ik heb er ook bijzonder veel zin in vandaag. Dus alles werkt tenminste weer. We zijn van de week hard aan het rommelen hier geweest, maar voorlopig draait het. Dus dat gaat allemaal goed. En Dick Bakker staat natuurlijk ook weer klaar. Die is reserve, dat weet u. Als ik mocht uitvallen, of mijn apparatuur althans. Nou, voor de rest wil ik Tony Winter en Rob van Dijk even bedanken voor de afgelopen uurtjes. Was allemaal weer fantastisch. En overigens, ik heb een heel leuk weekje gehad, maar daar vertel ik straks wel het een en ander over. We gaan gelijk door met muziek van Metallica. Dit is een hele mooie.

0: dames en heren. De directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.
1: Ja, vrienden, ik start de verkeerde jingle. Dus je hoort twee keer een aankondiging van mij. Nou, is ook nooit weg op zijn tijd. We gaan door met de muziek. We draaiden net Metallica en nu gaan we door met...

0: zee.
1: Let goed op mijn woorden. Pluk de dag en grijp je kansen. Dat is iedereen bekend. Kom, we laten nog een pintje tappen voor de hele tent. En we juichen, want de koningin verschijnt op het

even meebrullen met z'n allen, vrienden. Dit is een oude hoor, hey. Van Adelle Bloemendaal. Die draaide al op school. Dat was in de jaren 70. Schitterende muziek was dat. Echt leuke, leuke muziek. Goed. Even kijken, daarvoor draaiden we trouwens de Shadows. Dat heb je ook op de hoogte. Nou, ik moet nog even twee heren bedanken. Dat zijn Tony Winter en Rob van Dijk. Die hebben voor mij gezeten. En ja, jongens, het klonk allemaal weer lekker, joh. Dus dat ging ook allemaal goed. Nou, voor de rest heb ik een prima weekje gehad. Ik heb een feestje meegemaakt afgelopen vrijdag. Een opening van een wijkcentrum. Ik heb wat gelachen, vrienden. Er waren een heleboel oude mensen. Nou, dan hoor je verhalen. Dat is echt niet te geloven. Ik raad u aan, als er zo'n wijkcentrum wordt geopend met die oudjes, dan moet u er echt naartoe gaan. Dan kan je echt genieten. Dit is trouwens Connie Frobis. Draaien, musketieren. Ja, ja.

0: Wie is dat nou weer op de radio? Check, yo.
1: Ja. Dat ben ik dus, check, yo. Goed, vrienden, we gaan vrolijk door. Ik heb er erg veel zin in en het loopt ook wel lekker. Af en toe start ik iets te laat, maar het moet allemaal kunnen, joh. Dit is de groep Amsterdam met Lucy.

Nou, vrienden, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, hoor. Als ik een jingle scherp zet, krijg ik een hele andere jingle te horen. Niet dat het erg is, maar ik hoor mijn eigen naam wel een beetje overdreven veel nu. Dit is een oudje van de Golden Earrings, vrienden, en dat ding is gedurende.

Ja, ja, luidjes. Ik heb even een balletje opgegooid. Dit was de Samba-ballen. Samba van André van Duin. Mooi nummer is dat, hoor. God, ik heb dat met Dick Bakker op het instituut waar wij hebben gezeten vroeger. Veel meegezongen. Jezus, hou me op, schrei uit. Oh, er gebeurde wat. Nou ja, goed. In ieder geval, dat hebben we ook weer gehad. Nou, ik zei het net al. Ik heb een leuk weekje achter de rug. Het gaat allemaal lekker hier. Met mijn vriendin ook. Dus laat ik zo even een plaat gaan draaien. Want dan had ik die knuffel beloofd. Dus dan moet ik het wel eventjes doen natuurlijk. Nou, voor de rest, het weer was redelijk veel regen gehad. Want ik moest een paar keer naar de fysio. En dat is al een klein stukje lopen. Dus ik heb wat buitjes op mijn kop gehad. Maar goed, daar word je hard van. Maar de temperatuur is nog steeds aan.

lekker muziek, lui. En dat allemaal van Manfred Mann. Ah, wat is dit nou weer, vrienden? Ik heb weer een oudje gevonden in de kast, hoor. Eentje van Anneke.

Ja, ja. Anneke Kreunlo met Paradiso. Ja, ik vind al mijn oude cd's in de kast. Want ik ben muziek uit het zoeken, want ik ga een heleboel wegdoen. Maar ik kom dingen tegen. Ik wil ze toch niet onthouden. Ik heb er nog één gevonden. En dat is er eentje van Ria Valk. En als ik de golven aan het strand zie. Ach, ach, ach, ach, ach.

0: Ja, ja. Niet jaloers zijn, mensen.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
0: Zo. En dan gewoon een beetje door met normale muziek weer. Dit is BZN. Een hele oude.

muziek van BZN was dit, vrienden. Sweet Silver Annie. Ja, mooi nummertje trouwens. Hey, even kijken hoe laat het is. De studio klok. Ja, het schiet al aardig op naar 10, hè. We zijn lekker bezig en ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik zit hier tussen allemaal bakken met cd's en ik ben al die rotsen aan het uitzoeken. Vandaar dat u ook die rare dingen allemaal hoort, die oudjes. Maar er zitten best wel leuke dingen. Voor de oudere mensen is het leuk. En mijn vriendin is helemaal gek van dat soort muziek. Dus laat ik dan haar maar eens een keer een plezier doen. Ja, moet toch ook kunnen. Ja toch? Even kijken, wat krijgen we nu? Ah, een hele mooie van de Dire Straits. Ja, ja. En dat allemaal hier bij Jack Jaggio Schoutmerk op Golden Oldies Radio. Oh ja, woensdagavond moet ik nog even aan u vertellen. Dan heeft u tussen 7 en 9 Dick Bakker met zijn Music Memories.

mooie muziek is dit van Dire Straits, vrienden. Ah, ik heb er een paar cd's van. De heren hebben hele mooie dingen gemaakt. Jazeker. Ik zei net, Dick Bakker die zit woensdagavond tussen 7 en 9 met zijn Music Memories. Hij staat hier achter me, want hij moet invallen als het fout gaat. En hij stond zo te kijken van, doe je je mond nog open, joh? Hij keek heel dreigend. Ja, ik heb gezegd, ga maar even een biertje pakken. Dan kom je een beetje tot rust, Aaltje. Dit is Badfinger.

Ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer is dit, luisjes. En door met de Surges. Ah, deze kent u wel toch? Ah, je hoeft het niet aan te kondigen.

0: Nou, vrienden, tot op heden vind ik het technisch allemaal wel vrij redelijk goed lopen.
1: Ja.
0: Geen problemen nog. Af en toe vergeet ik wel eens wat, maar voor de rest gaat het allemaal lekker, joh. Ja, je hoorde vandaag trouwens een hoop Nederlandstalig werk. Ik zeg het, ik ben cd's aan het uitzoeken en dan kon ik van alles tegen. En ik vind het gewoon leuk u ook even mee te laten genieten van die oude dingen. Maar er zitten ook dingen tussen waar ik van denk, jezus, jongens, moet ik dat nou draaien? Maar goed, het hoort alleen maar bij een Golden Oldies station. Dick Bakker, die zit komende woensdagavond tussen 7 en 9 met zijn Music Memories, vrienden. En ik kan alleen maar zeggen, ik luister elke week. Ik vind het fantastisch wat die gozer doet. Die draait echt muziek die je heel weinig hoort op Golden Oldies Radio. Dus ik zou zeggen, geniet en luister in ieder geval woensdagavond tussen 7 en 9. En wij gaan door met Boudewijn de Groot en een meisje van 16. Ja, maar dat ik dat nog was, zeg hé. En dan weten wat ik nu weet. Ja, ja.

0: Ze kan van de weg.
1: Zo, vriend, ik zat even op de klok te kijken, maar het zit er bijna op, joh. We gaan dan weer de laatste plaat draaien van vandaag. Jezus, wat is dat hard gegaan, zeg. Maar goed, ik heb het weer met liefde gedaan vandaag, vrienden. En volgende week tussen 9 en 10 ben ik er ook weer. En vergeet niet te luisteren naar Dick Bakker op woensdagavond tussen 7 en 9. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. Geniet van het leven. En blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. En dan ben ik volgende week weer vrolijk terug. En dan gaan we er weer wat leuks van maken. Ik ben blij dat het mengpaneel het vol heb gehouden. Dus ik heb vandaag eigenlijk weinig te klagen eigenlijk. Ja. Even kijken, wat gebeurt er nu? Helemaal niks. Nou, even kijken wat er los is. Ja, dat is de laatste plaat.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. De politierechter in Den Bosch veroordeelde twee mannen uit Engelen voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze waren boos omdat zij protestborden tegen een AZC zou hebben vernield. Een 41-jarige man kreeg 36 dagen cel en een taakstraf van 10 uur. De andere, die 43 jaar is, kreeg een taakstraf van 240 uur en een gedragscursus. De Haagse politie onderzoekt mogelijke discriminatie en geweld tijdens een demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Gemaskerde betogers gooiden met vuurwerk, skandeerden discriminerende leuzen en brachten de Hitlergroet. Bij journalistenmeldpunt Persveilig kwamen 5 meldingen binnen. De politie hield 24 demonstranten en 2 minderjarigen aan. En dan het weer. Vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START 2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar 35.000 euro aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. De Britse regering trekt 30 miljoen pond uit om verkrachtingszaken sneller te behandelen. Slachtoffers wachten gemiddeld 424 dagen op de afhandeling. Rechtbanken krijgen aparte ruimtes voor slachtoffers en zaken krijgen vaste data om uitstel te voorkomen. Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015, waarbij 130 mensen omkwamen, blijft in een isoleercel. De rechtbank in Lille wees zijn verzoek om versoepeling af. Abdeslam, ook veroordeeld voor de Brusselse aanslagen van 2016, zit al bijna 10 jaar in eenzame opsluiting in Pas-de-Calais. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: 1962, She's Not You, Elvis Presley.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Een hele goede avond. Het is net 11 uur geweest, maandagavond, de late avondshow. En dat betekent dat we het laatste uur van de dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond, wat hebben een Delftse muziekkamer, een Vlaardingse praktijk voor kruiden en paddenstoelen en een Schiedams mannenkoor met elkaar gemeen? Ja, precies. Ze hebben allemaal iets met muziek, natuur of, in ieder geval met heel veel enthousiasme. Camerata Delft kan jouw stem goed gebruiken tijdens de Rabo Club Support actie. Janneke van Ruiven neemt ons mee in de wereld van fytotherapie, mycotherapie en natuurcoaching. En bij KSM Orpheus klinkt er al 160 jaar mannenkoormuziek in Schiedam, met in november een bijzonder jubileumconcert. Drie gasten, drie totaal verschillende verhalen, maar één ding staat er vast. Er valt genoeg te beleven in onze regio. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Dit is de late avondshow. En dit zijn Crosby, Stills & Nash met Just a Song Before I Go uit 1977. Veel plezier met de late avond.

Chaka Tak en Times and Places. Lotte Beukman van Kameraden Delft is de gast straks bij Herman de Bruin. Kameraden Delft kan jouw stem heel goed gebruiken tijdens de Rabo Club Support. Dus ben je klant, stemmen kan nog tot 29 september. En we blijven nog eventjes in de buurt van Zuid-Holland. The Beautiful South met A Little Time. Want voor goede muziek hebben we hier gelukkig altijd een beetje tijd.

0: U kunt stemmen op Camerata Delft. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Lotte Beukman. Die is in de uitzending van Camerata. Lotte, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Camerata Delft, even voor de duidelijkheid. Een prachtig muziekensemble.
1: Ja, een kamermuziekensemble uit Delft. Dat vooral barokmuziek speelt, maar nooit op een gewone manier. Zo zeg ik het maar op zijn kortst.
0: En wat is dan het ongewone eraan?
1: Het ongewone is dat we het vaak mixen met hedendaagse muziek, of met teksten, of met theatrale dingen, of dat allemaal bij elkaar. Waardoor het dus allemaal wat toegankelijker wordt voor niet alleen maar de kenners. Van die oude barokmuziek, zeg maar.
0: Nee, maar mensen die daar toch iets meer over willen weten, kunnen bij jullie terecht. Nou, ik kom straks nog even terug op de serie vertelconcerten die jullie maken. Maar we hadden het over stemmen. Dat gaat binnenkort, dat moet snel gebeuren. Want hoe zit dat precies in elkaar? De Rabobank is daarbij betrokken, hè?
1: Ja, klopt. We doen mee met de Rabobank Club Support, heet dat. En dat zijn een heleboel clubs en verenigingen en ook maatschappelijke organisaties die daar mee kunnen doen. En de Rabobank is zo vriendelijk om een deel van hun winst uit te keren in de vorm van bijdrage aan dus culturele of sportorganisaties of maatschappelijke organisaties. Waardoor dus het leven van de gemiddelde burger, zeg maar, wat prettiger kan worden. En je moet dan een doel opgeven waaraan je je geld gaat besteden. Ja. En hoe meer stemmen, hoe groter het gedeelte is wat je van dat bedrag wat zij beschikbaar stellen krijgt als vereniging.
0: Ja,
1: als club,
0: dus stemmen is belangrijk. Maar het kunnen alleen Rabo-klanten zijn die stemmen.
1: Ja, dat is dus wel een beetje jammer. Het is een beperkte groep. Ja. Maar als je toevallig en klant bent bij de Rabobank en de lid daarvan bent. Maar lid, als je klant bent, dan word je gratis lid. Dus dat is heel makkelijk. Dat kan gewoon via
0: een coöperatieve
1: bank-app.
0: Ja, coöperatieve bank, hè, die echt leden heeft.
1: Ja. Ja, precies. Ja, ja. En als je dan lid bent, dan kan je dus stemmen in het gebied waar jouw bank is gevestigd. Mm-hmm. En in ons geval is dat Zuid-Holland Midden. En dat is dus Delft, maar ook Hoorn en Blijswijk. Wat zit er nog meer bij? Pijnakker?
0: De regio Delft. Een beetje groter nemen. Ja, ja. En hoe kunnen mensen dan stemmen? Wat ze op de website doen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Mensen die gebruiken tegenwoordig ook de app op hun telefoon van de Rabobank. En dan heb je gewoon in deze periode, dus die loopt tot en met 29 september, heb je een speciale knop waar je meteen kan stemmen. En als je niet die app hebt en je doet internetbankieren, dan heb je daar ook meteen een soort pop-up als je die website opent. Okay. En dan word je er ook naartoe geleid. En je kan dus kiezen waar je op wil stemmen, maar niet alleen op Camerata Delft. Dat is natuurlijk, daar geef je stem 1 aan, dat begrijp je wel. Yeah. Maar je kan ook een tweede en derde stem uitbrengen. Dus zo kan je meerdere clubs eigenlijk helpen.
0: Ja. Nou, mensen moeten maar even kijken op die app dan van de Rabobank om te kunnen stemmen. Door. Maar Camerata is in de race om veel stemmen binnen te halen.
1: Dat zou fijn zijn, want dan kunnen wij inderdaad die vertelconcerten die je net al even noemde, kunnen we een beetje uitbreiden en ook voor groter publiek toegankelijk maken. Ja. En dat is ons doel.
0: Ja, ik denk dat ik wel snap hoe vertelconcerten gaan, maar vertel nog even.
1: Ja, nou ja, we hebben eigenlijk nooit een gewoon concert, dat zei ik net al, maar er is een rode draad in en daar je kan er een verhaal in ontdekken. De ene keer is dat iets meer een verhaal en de andere keer is meer een thema. Maar het gaat er dus om dat die muziek in een context wordt geplaatst en ook dat de mensen daardoor zoveel mogelijk aan beleven. Kijk, muziek is natuurlijk altijd een extra, extra bijvoorbeeld als je iets voelt of in een film of zo, hè, als veel muziek. Dan draagt muziek ook bij aan de sfeer of aan de beleving. Hoe meer verhaal erbij zit, hoe sterker die muziek ook werkt, is ons idee.
0: Ja, nou, dat is een mooi doel om dat na te streven, want dat is toch weer meer dan alleen muziek maken. En het vindt ook plaats in een prachtige kerk.
1: Ja, die serie, we spelen 4 keer per jaar in de Schuilkerk aan het Begijnhof in Delft. En inderdaad een heel mooi oud kerkje.
0: Ja, je had het over
1: barok. Van buiten zie je hem nauwelijks, maar van binnen.
0: Je had het over barokmuziek. Hij heeft ook een barokachtig interieur, hè?
1: Ja, een beetje wel. Ja, klopt. Ja, ja. Is geloof ik iets nieuwer dan...
0: Ja, iets jonger, maar lijkt toch wel een beetje op barok. En een bijzondere kerk om daar eens binnen te stappen en naar een concert van Camerata te luisteren.
1: Ja, bijvoorbeeld 4 oktober.
0: Ja, 4 oktober. Dan is het eerste veel vertelconcerten weer. Kunnen mensen op de website vinden waar dat allemaal is en kaarten bestellen?
1: Ja, dat kan inderdaad. Dus in de agenda van de website www.cameratadelft.nl. Camerata.nl. En Camerata is dan met een C, ja. Murata. En dan, nou, als je naar de agenda gaat, dan wijst het zich vanzelf, 4 oktober. Het programma heet Tuinen van Liefde.
0: Zo.
1: Nou ja, dus we nemen je zeg maar mee in dat vertelconcert door een tuin. Je wordt meegeleid langs allerlei bloemen, bomen, beelden en de bijbehorende verhalen en gevoelens. Zo zal ik het maar in het kort samenvatten.
0: Ja, nou, mooi om dat allemaal mee te maken straks in dat prachtige gebouw, die schuilkerk aan het Bagijnhof in Delft. Maar ook stemmen voor de Rabo-mensen op de Camerata in Delft. Dat is ook de oproep die je geplaatst hebt.
1: Ja.
0: Lotte Beukman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met de vertelconcerten. En dan laten we hopen dat er ook mensen zijn die jullie het goede werk toedragen en gaan stemmen op die Rabo-app.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Hey Mathieu, met Pourquoi le monde est sans amour? Ofwel, waarom is de wereld zonder liefde? Een bruggetje naar Fiction Factory was het eigenlijk niet, want daar voelt het ineens als de hemel. Feels like heaven, hoorde je juist. Straks gaan we van muziek naar natuur. Janneke Verhuijven uit Vlaardingen vertelt Tere Cox over kruiden, paddenstoelen en natuurgeneeskunde. Dat alles daar Shocking Blue met Halloween.

0: Berk en Zwam, dat is de naam van de praktijk van Janneke van Ruiven uit Vlaardingen. Janneke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Berk en Zwam, waar gaat dat eigenlijk over?
1: Ja, ik werk voornamelijk met kruiden en paddenstoelen. Dus eigenlijk bomenkruiden en paddenstoelen. Dus vandaar de boom, de berk en de zwam voor de paddenstoelen. En daarnaast vind ik de berkenzwam een hele bijzondere paddenstoel eigenlijk.
0: Wat hebben berk en zwam, want je hebt een praktijk, een natuurgeneeswijze praktijk.
1: Ja.
0: Maar wat hebben berk en zwam in de natuur met elkaar te maken eigenlijk?
1: Nou, de berkenzwam, dat is een paddenstoel. En die groeit dus alleen op de berk. Het is ook een geneeskrachtige paddenstoel. Helaas mag die officieel volgens de Nederlandse wetgeving niet gebruikt of verkocht worden. Daarom is die denk ik ook zo weinig bekend.
0: Vanwege de schaarste of vanwege de
1: Omdat
0: stoffen?
1: Hij niet op de novel food lijst staat. Ja. Dus hij wordt niet aangemerkt als voeding.
0: Ja.
1: Ja, terwijl die dus wel echt geneeskracht bevat.
0: Wat doet hij dan bijvoorbeeld?
1: Er zit een stofje in, betulinezuur. Dat is eigenlijk het geneeskrachtige stofje. Ja, dat kan zelfs ingezet worden bij kanker bijvoorbeeld.
0: Ja, bijzonder. Dus de naam kan ik nou wel verklaren dat jouw praktijk Berk en Zwam heet. Nou las ik, en ik citeer even een paar beroepsnamen van jou. Je bent fytotherapeut, mycotherapeut en natuurcoach. Fytotherapeut.
1: Ja, fytotherapeut, eigenlijk een andere naam voor herborist of kruidengeneeskundige. Ja, dus ik werk met geneeskrachtige kruiden. Die zet ik in de vorm van thee of capsules, zalf, olie. Ja, om mensen hun gezondheid eigenlijk te verbeteren.
0: Nou, had jij het net over boomkruiden. Ik ben toch even nog aan het malen daarover. Wat bedoel je dan eigenlijk met boomkruiden?
1: Ja, bomen en kruiden. Dus bijvoorbeeld de berk, het berkenblad is bijvoorbeeld ook geneeskrachtig. Maar ook het sap van de berk is geneeskrachtig. Dus ik werk niet alleen met kruiden, maar ook met onderdelen van bomen.
0: En die oogst je dan zelf of zijn die ergens op een bepaalde plek te koop?
1: Allebei eigenlijk. Ik oogst het inderdaad ook zelf uit de natuur. Maar er zijn ook voldoende plekken waar je biologische kruiden en biologische supplementen kunt kopen.
0: Ja. Aha, fytotherapeut, check. Mycotherapeut, dat ben je ook.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn eigenlijk geneeskrachtige paddenstoelen. Dus mycotherapie is in Nederland eigenlijk helemaal nog niet zo bekend.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, je hoort het meer in China, Japan. Daar is het wat gebruikelijker eigenlijk.
0: Ik kan me wel een beetje voorstellen, want myco, ja, het zijn natuurlijk schimmels en paddenstoelen. Die hebben toch ook de naam van kijk uit wat je plukt, kijk uit wat je ervoor gebruikt.
1: Ja, dat is denk ik ook wel een beetje typisch iets Nederlands. Want er zijn natuurlijk andere landen waar het veel gebruikelijker is om gewoon samen met de familie paddenstoelen te gaan plukken. Hier in Nederland is dat niet zo. Dus we zijn inderdaad wel een beetje bang gemaakt voor paddenstoelen. Dat ze giftig zijn of dat je er niet aan mag zitten. Terwijl er zoveel mooie paddenstoelen zijn die zo veel geneeskracht bevatten. En ze zijn een hele mooie aanvulling op de fytotherapie. Omdat ze stoffen bevatten die je niet allemaal in planten terugvindt.
0: En die bij jou zijn allemaal gifvrij, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Allemaal biologisch gecertificeerd.
0: Oké. Even voor de duidelijkheid.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en een derde term die ik heb gebruikt was natuurcoach. Dat ben je ook. Wat doe je dan als natuurcoach?
1: Ja, als natuurcoach neem ik mensen eigenlijk mee de natuur in. Mensen die tegen zichzelf aanlopen of problemen hebben en daar iets mee willen. En daarin gebruiken we de natuur eigenlijk als spiegel. Ja, dus dat is een hele mooie manier die ik nu eigenlijk alleen nog maar in mijn praktijk inzet. Dus tijdens de gesprekken die we hebben, neem ik dat mee.
0: Je gaat niet dan met de cliënten de natuur in?
1: Nee, op dit moment niet meer. Heb ik wel jarenlang gedaan. Ja.
0: En hoe coach je dan hen in de geest van de natuur op jouw praktijk?
1: Ja, door te kijken als mensen komen vaak met lichamelijke klachten. Alleen naar mijn idee hebben die klachten eigenlijk... ik kijk op een holistische manier.
0: Holistisch als in de mens in zijn geheel. Alles erop en eraan.
1: Ja, klopt. Ja. Dus zowel geestelijk, emotioneel, spiritueel, lichamelijk. Alles nemen we daarin mee.
0: Ja.
1: En zo is het interessant om te kijken als iemand bijvoorbeeld iedere keer terugkerende blaasontstekingen heeft. Het is wel leuk, er zijn ook verschillende gezegdes. Dus bijvoorbeeld, waar word je dan echt pissig van? Dat is zo'n gezegde. Wat ook wel dus met die blaasontstekingen te maken heeft. Dus op die manier gebruiken we eigenlijk de natuur als spiegel om te kijken, waar komen die klachten nou eigenlijk vandaan?
0: En dat doe je in gesprekken?
1: Ja.
0: Nou, tot slot. Waar kunnen we jou vinden en je praktijk?
1: Ik heb dus een praktijk voor natuurgeneeskunde in Vlaardingen en Schiedam en omstreken.
0: Ja?
1: Ze kunnen mij vinden op www.berkenzwam.nl of een mailtje sturen naar info@berkenzwam.nl.
0: Nou, dat is een hele duidelijke. Dankjewel, Janneke van Ruijven. We weten nu meer over je praktijk voor natuurgeneeskunde Berk en Zwam. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

nooit gezegd, maar ik hou van mij. Ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt.

0: klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkers, ik hou van mij uit 1997. En dit is Wolf, Switching Gears uit 2018.

Vanaf 1 september is in het voormalig CNA-pand in Vlaardingen de bijzondere expositie De Scheidslijn van Rinke Bajma te zien. Nou, zoals je het van ons gewend bent, houd het nog even spannend. Eerst Simply Red met So Not Over You uit 2007.

0: expositie Vredeshalte 26 op de scheidslijn in Vlaardingen. En hier aan tafel Pieter Wapenaar van Pax, ambassade voor Vrede Vlaardingen. Fijn dat je er bent. Welkom hier.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, en in september is die Vredeweek al wel. Maar wat heb jij eigenlijk met Pax Vlaardingen?
1: Nou ja, zijdelings heb ik mee te maken. Ik ben eigenlijk, zoals dat heet, werelddiaken in mijn kerkelijke gemeente. En daar hoort ook de vredesactiviteiten bij. En daarin hebben we overleg met andere diakenen uit Vlaardingen. En ook dat gaat ook niet alleen over de protestantse gemeente in Vlaardingen, maar ook samen met de katholieke parochie. En dat is dan de club die dat doet, is MOVZWO. En daar valt ook het vredeswerk onder.
0: Dat is de zakelijke kant of de organisatorische kant. En hoe zit het met je hartje? Wat heb je met de Vredesweek in je hart?
1: Ja,
0: of met
1: nou,
0: Pax Christi of Pax Vrede?
1: Ik vind het, het is altijd een hele worsteling. Want op welk niveau probeer je die vrede aan te vliegen? Doe je dat nou vanuit je eigen omgeving? Dat je zegt, nou kijk, ja, we moeten toch allemaal met elkaar samen leven. En of je nou voor of tegen asiel bent, of voor of tegen kernwapens, of nou, noem het maar even op. Maar we moeten het toch samen zien te rooien met elkaar in de samenleving. En daar ligt een hele belangrijke basis voor vrede, denk ik. Maar natuurlijk heb je ook vrede op grote schaal, waarvan mensen al gauw denken van, ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Want de grote machten die beslissen dat. Maar die zijn denk ik toch ook wel heel gevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt. En,
0: ja. Maar met elkaar in gesprek blijven en klein beginnen,
1: ja,
0: dat lijkt
1: dat
0: me een super idee
1: alvast.
0: Ja. Nou is er binnenkort een tentoonstelling, ik noemde hem al, Expositie Vredeshalte 26.

0: gewoon een paar jaar herhaald in verschillende locaties.
1: Ja, dat heeft een paar jaar herhaald. Er kwam ook steeds weer nieuw werk bij. En op een gegeven ogenblik werd ik erbij gesleept. Want ik moest het dan het vervoer regelen. En op een gegeven ogenblik was er een probleem met opslag van die schilderijen. Want het waren flinke doeken, sommige wel 2 bij 2 meter. En het was aardig, die collectie was aardig gegroeid. En ja, toen konden ze tijdelijk terecht in het kerkcentrum Meholi. Maar ja, nu gaan we in de protestantse wijk, in de protestantse gemeente in Vlaringen, gaan we wijken samenvoegen. En het kerkcentrum is niet meer van onze wijkgemeente. Dus,
0: maar zijn er ook schilderijen verkocht intussen? Of elders een plekje gevonden?
1: Er is een expositie geweest in het kerkcentrum zelf. Daar heeft al het werk toen gehangen. En toen is er een catalogus gemaakt, om zo maar te zeggen. En toen konden particulieren en verenigingen, kerken, die konden daar een werk kopen voor een symbolisch bedrag. Dat lag ergens tussen de 100 en de 400 euro, al naar gelang de grootte. En dat heeft aardig wat opgebracht. Dus,
0: maar er zijn er nog over?
1: Er zijn er zeker nog over, een stuk of 7, 8. En ja, die willen we toch weer laten zien, omdat ze een grote zeggingskracht hebben. En ook gewoon laten zien over welke veerkracht vluchtelingen beschikken als ze eenmaal de kans krijgen om zichzelf in onze samenleving te ontplooien.
0: Mooi gezegd. Ja. En dat is nu in het oude CNA-pand. Daar is nou die expositie.
1: Ja.
0: Dat heet De Scheidslijn. Wanneer is die expositie? Wanneer kunnen we daar naartoe?
1: Ik meen dat het streven is om... eigenlijk is die, geloof ik, nu al ingericht. Iedereen kan het zien, want we leunen eigenlijk op de expositie van Rinke Baima. En die heeft kunstenaars uitgenodigd om in die ruimte ook met hem te exposeren.
0: En van hem is het werk ook zeker de moeite waard.
1: Zeker,
0: dus
1: absoluut. En ook het initiatief heeft alweer veel opgeleverd aan ander werk. En daar staat het nu. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog niet geweest. Tenminste, nog niet in de ingerichte fase. Maar het is een hele grote ruimte. En daar komt dat werk gewoon heel goed tot zijn recht. Omdat het zo enorm is. Eigenlijk.
0: Ik heb Rinke wel eens gesproken daarover. Ja. Hij zei, het is inspirerend voor de vrede. Kleurrijk, maar wel ook vaak groots. Nou, het klinkt alsof het zeer de moeite waard is.
1: Ja, en absoluut.
0: De opbrengst, wat doen jullie daarmee?
1: En nu is het wereldwijd eigenlijk het werk voor vooral kinderen, want die zijn toch vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld.
0: Nou, prachtig.
1: En voor 100 euro ben je eigenaar van een historisch werk, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ik zou zeggen, op naar die expositie. Expositie Vredeshalte 26 in Vlaardingen. Ja. Dankjewel, Pieter Wapenaar, voor van Pax Vlaardingen.
1: Ja.
0: En mooie tip van je. Dankjewel.

hoorde juist The Weeknd met Out of Time uit 2022. En daarvoor Robert Palmer met Riptide 1986. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandag 14 september. Morgen dan zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met andere onderwerpen en ook weer andere muziek. Maar wel de relaxe muziek die je van ons gewend bent. Like en deel ons op Facebook. En mocht heb je een uitzending gemist, kijk op www.lateavond.nl. Dan kun je alle uitzendingen nog terugvinden. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Een goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisie. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt tot 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

zender. Waar je ook bent, wat je ook doet,

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, Ruud Doet, dit is Arend Langenberg. Goedemiddag.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zegt als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: 60s, 70s en 80s journey on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarino wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.